0: de Baldi Perrea, perrea, perrea, perrea, perrea, perrea, perrea.
1: Ella ahora menea, menea, menea, menea, menea, menea.
0: De Baldi Perrea.